Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden. In het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind. Terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik nadat hij samen met onderopvarenden van een boot sprong. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden. In het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik, nadat hij samen met onderopvarenden van een boot sprong. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Iran meldt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Weer

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Iran meldt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik, nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran, al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Dit was

mir am Schad im Benidorm sit. Die Tage mir huste. Valt de val volk en valt de waar. Gezwiet u kapot en wat doe de dan? Riene pakken. De sangria loopt mijn oren nooit.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd. Iran meldt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Türk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%, van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na 1 zitting van 3 uur. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
1: Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival, bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's en dat is een primeur in Nederland. Het aantal ambachtelijke eisalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4 terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
1: Dit

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Staatssecretaris Judith Thiele waarschuwde tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam dat de eenheid in de gelijkheidsstrijd onder druk staat. Ze noemde de aanslag op een prideviering in Berlijn als voorbeeld. Thiele benadrukte dat Nederland vooruitgang heeft geboekt, maar dat die de laatste jaren is gestagneerd. Treinen in Limburg rijden sinds vanochtend weer na de natuurbranden. Al zet Arriva minder treinen in dan normaal tussen Boksmeer en Venray. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog bussen vanwege spoorwerkzaamheden. De noodverordening voor natuurgebied Boshuizenbergen is momenteel opgeheven. Mensen en drones zijn niet toegestaan in het gebied. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf 7 naar een kwartier langer over. Op de A16 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Twee rijstroken zijn hierdoor dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Je kan omrijden via Vlaardingen over de A15 en de A4... En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp zijn ze een pechgeval aan de bergen. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Dit

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. Het zou onder andere gaan om de Koerdische minderheden. De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boshuizer Bergen in het Limburgse Oosterum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray. De gemeente geeft geen duidelijkheid over wanneer het gebied weer toegankelijk is voor het publiek. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn is inmiddels 39 en scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atletico San Luis met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid duurde 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Meersen en knooppunt Kerensheide doe je er 10 minuten langer over. Op de A16 Rotterdam richting Breda heb je tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof staat de berm in brand. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Podcasty. Kuva. Bring that ass back like a

0: Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
1: Weer.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Naast de grenscontroles heb je nu vertraging op onder andere de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert Noord is de weg dicht. Dat komt door een vrachtwagen die in brand staat. Je kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En het gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. En op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
1: Dit

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen 10 keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Naast de files vanwege Duitse grenscontroles toch een paar bijzonderheden. Stond een auto in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is dicht bij Weert Noord, nu al 40 minuten vertraging daar. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Naar verluid blijft de A2 dicht tot een uur of 7 vanavond. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland, kwartiertje vertraging vanaf Zevenaar. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ongeluk met vrachtwagens. De weg is weer vrij. Staat nog 6 kilometer file vanaf knooppunt de Ridderkerk. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was

0: zijn de headlines uit het nieuws. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. Het kabinet compenseert de economische schade niet, omdat er geen sprake is van een natuurramp. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals het omstreden FIFA-investeringsplan dat moet worden ingetrokken. En er zijn garanties vereist om vergelijkbare pogingen in de toekomst te voorkomen. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Phil Collins, drummer van Genesis, hè, en ook zo heel veel platen gemaakt en heel veel muziek geschreven ook natuurlijk. Dit was Two Hearts. Fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik ga voor u draaien het komende uur. Door met hedendaags muziek. Andrea Bocelli, David Guetta, EGAE en Megan and T. Stallion. Nou, dat is een hele verzameling bij elkaar. Het heeft iets met de voetbal te maken, geloof ik. Dit is DNA.

0: Nee, de titel van de plaat heeft iets te maken met de wereldkampioenschappen voetbal die we gehad hebben. Andrea Bocelli, David Guetta, AGAE, Megan en T. Stallion. Het is allemaal eens even zichtje weet. Weet je wat wij gaan doen? Lekker terug in de tijd.
1: Oude Meuk.
0: Met Oude Meuk, ja, 1966. Herman's Hermits, Dandy.

0: Ja, dus een Timberlake alweer van 23 jaar geleden. Ja, 2003 kunnen we inmiddels ook oude meuk noemen dit natuurlijk, hè. I'm Loving It, zo heet het plaatje.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: De ex-ambassadors heb ik voor u klaar liggen. 2015, Renegades.

0: The Ex-Ambassadors Renegades kwam uit 2015.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Werk hier van Bernice Marsala. Dit is Lights Out.

0: muziek van Bernice Marsala. Lights Out, zo heette het plaatje.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1996, dit is Nasty. Een moment zonder jou.

0: 1996, de muziek van Nasty, een moment zonder jou. Ja, soms heb je dat, hè.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. 1977, het tijdperk van de punk Iggy Pop. Dit is Lust for Life.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

1985, de muziek van Madonna. Dit was Crazy For You hier in de Bonte Muziekverzameling. U bent er nog bij. Mooi, gaan wij door met muziek. Hedendaagse muziek. One Alesso en One Republic. In Your Eyes.

0: Alesso en One Republic, In Your Eyes, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, terug in de tijd 1964, de Shangri-La's.
3: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V.

0: Ja, lekker nog in mono, hè. Deze muziek uit het jaar 1964. De Shangri-La's en Give Him a Great Big Kiss. U hoorde het smakken.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Michael Bublé, Hold On.

0: 2009, de muziek van Michael Bublé. Hold On, ja, zo heet het.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Nieuw werkje van JP Kate. The Mermaid and the Rum.

0: De muziek van J.P. Cate, The Mermaid and the Rum. Ja, een mooie verhaal natuurlijk.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezelle, Biddy?
0: Ja, dat is het ook. We gaan naar 2022 met Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer.

Elton John achter de piano, hè. 2022 komt het uit Elton John, dus samen met Britney Spears. Hold Me Closer. Ja, met dat closer zijn we wel toegekomen aan het einde van het programma weer. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond het weer radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com is dat, er is wat daarvoor open staat. Ik wens u verder nog een fijn verloop van de dag. En ik wil u uiteraard nog even wat de muziek is waar u mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1974 met The Sparks, Amateur Hour. Daar hebben we nog een nieuw werkje voor u klaar liggen van Matthew Adam, Mile Marker 42. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. En graag tot de volgende bond.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Sinds 2018 volgden de droge jaren elkaar zo snel op dat bomen nauwelijks tijd krijgen om te herstellen, waardoor de boomsterfte verdubbelde. Staatsbosbeheer probeert de bossen weerbaarder te maken met meer variatie in soorten. Een oppas uit Stadskanaal is tot 3 jaar cel veroordeeld omdat hij jonge meisjes had misbruikt tijdens oppasmomenten. De rechtbank stelde vast dat hij het vertrouwen van de gezinnen ernstig had geschonden. De zaak kwam aan het licht nadat de ouders alarm hadden geslagen en een onderzoek volgde. De man kreeg naast de celstraf ook behandelvoorwaarden opgelegd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Excellent.
1: Jouw soundtrack van de zomer.
2: En dan nu, de donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en

0: was de band met de slappende bas. Level 42. And weave your spell. En hey, wat goed dat je er bent.
1: Frank Buiten.
0: Je hebt het gevonden, dit is hem weer.
1: De donderdagdate.
0: De donderdagdate betekent 2 uur lang. Informatie over fit, gezond en mooi blijven. Met interviews over gezond leven, gezondheidsnieuws en dit soort lekkere feel-good muziek.
1: De donderdagdate.
0: Met vandaag in dit programma Andrea Bleker van kruidengeheimen.nl. Zij onthult de veelzijdige werking van tijm. We spreken met orthomoleculair therapeut Hajo Bol over wat je op je huid smeert tegen de zon. En met Annette van der Tweel, kruidengeneeskundige. Zij gaat in op valeriaanwortel. En in dit programma in uur 2 Sandra de Vries, orthomoleculair voedingsdeskundige. Zij geeft adviezen voor het verbeteren van je spijsvertering. Tussendoor hoor je gezondheidsnieuws en lekkere feel-good muziek. Dus ga er lekker voor zitten, hè, bij de donderdagdate. Hier is Kid Creole en Annie, I'm Not Your Daddy.
2: De donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.

0: Tijd voor wat nieuws.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Citroenmelisse-extract kan een natuurlijk en veilig alternatief zijn voor slaapmedicatie. In onderzoek met 30 deelnemers met slaapproblemen bleek dat dit extract hen hielp om beter te slapen. De proefpersonen kregen 200 mg per dag of een placebo. En

invloed heeft op de neurotransmitter GABA. En die heeft een kalmerend effect op de hersenen. Het gaat dus over citroenmelisse-extract. En de mensen in die behandelde groep namen 200 milligram. Nou, per dag dus, hè? Straks hier Andrea Bleker. Zij belicht een ander kruid. Het is tijm, bekend uit de keuken van Italië. Ze vertelt over de bijzondere effecten van tijm op je gezondheid. En dit zijn de mensen van Cool in the Gang. Zo lekker noemen we dit. Dit is Ladies Night.

0: schakelen we nu over naar Andrea Bleker van kruidengeheimen.nl. Dag Andrea.
1: Goeiedag.
0: Vandaag een keukenkruid, de tijm. Ik weet dat de olie daarvan is volgens mij heel erg desinfecterend.
1: Ja, klopt.
0: Helpt bij ademhalingsproblemen, denk ik uit mijn hoofd zo.
1: Ja. Klopt. Vroeger gebruikten ze het bij mummies. Om mummies langer houdbaar te maken.
0: Hmm.
1: Het heeft een hele desinfecterende werking. Het houdt ziektekiemen op een afstand.
0: En hoe kan je dat het beste innemen? Want ik denk dat de olie daarvan, de essentiële olie, sowieso heel interessant is. Of heb jij een andere werking of andere manier van bereiden in gedachten?
1: Nou, ik maak het liefst gebruik van de plant zelf. Want etherische olie is heel erg sterk. Hele geconcentreerde olie. En als je het verkeerd gebruikt op de huid, dan kan het zelfs brandwonden veroorzaken. En als je gebruik maakt van de plant zelf, dan heb je dat helemaal niet. En dat kan je ook met kleine kinderen gebruiken. Dus die is gewoon veel veiliger. En je kunt er onder andere thee van maken. En jij noemde het al op de luchtwegen. En daar heb ik al een mooi voorbeeld van. Want ik ken een mevrouw en die had elke winter een paar keer longontsteking. En dan kreeg ze een antibiotica-kuur en dan was het even weg en dan kwam het weer terug. En nou, dan kreeg ze er weer een. En zo kwakkelde ze eigenlijk de winters altijd door. En toen vertelde ze mij dat een keer. Ik zeg, jij zou je eens moeten verdiepen in het kruid tijm. Ik zeg, maak er eens thee van. En nou, je kunt het gewoon bij de Turkse supermarkten. Die hebben over het algemeen altijd wel een goede kwaliteit kruiden.
0: Ja.
1: Daar had ze dat gekocht en dan deed ze elke dag een theelepeltje in een beker. Daar deed ze kokend water overheen. Nou ja, dat liet ze even trekken en dat zeefde ze. En zo dronk ze elke dag een kopje. En toen die winter daarna, toen sprak ik haar weer. Ik zeg, hoe gaat het eigenlijk met je? Nou, ze zegt, ik heb gewoon helemaal nul keer last van mijn luchtwegen gehad. Geen longontsteking, geen verkoudheid, helemaal niks. En ja, ze gebruikt het nog steeds preventief. En dat is al een paar winters geleden. Maar het gaat hartstikke goed met haar.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: En haarbereiding zou je gewoon thee zetten is de beste?
1: Nou, er is ook tinctuur te koop. Dat kun je ook gebruiken. Dan neem je een aantal keer wat druppels in. Maar zij vinden thee gewoon heel erg lekker. Dus dat drinkt ze gewoon graag elke dag. Want eigenlijk werkt tijm op alle luchtwegklachten eigenlijk. Astma, bronchitis, verkoudheid, koorts. Er zit ook heel veel. Tijm die brengt eigenlijk jouw bloed in een betere kwaliteit. Want er zit heel veel ijzer in, vitamine C. Bloedarmoede kan je daarmee helpen met tijm. Dus ja, het is heel, heel breed inzetbaar.
0: Kan je namelijk aan niet overdoseren dat je dan een te hoog ijzergehalte krijgt, hè? In je bloed.
1: Nee. En dat is dan weer, weet je, als je het kruid in zijn geheel neemt, dan gebeurt dat niet. Dan wordt het overtollige wordt gewoon weer uitgescheiden. Maar als jij geïsoleerde stofjes gaat innemen, ja, dan heb je daar wel kans van. Maar niet van gewone tijm. Maar je kunt hem natuurlijk ook in je tuin zetten. Het is een hele mooie tuinplant. En dan neem ik gewoon zo'n stengeltje en dan maak ik gewoon van zo'n vers stengeltje maak ik thee. En wat ik vroeger deed, toen mijn kinderen wel eens verkouden werden. Want je hoeft natuurlijk niet te wachten tot je heel erg verkouden bent. Zodra je neus begint te lopen, dan kun je al beginnen. Maar dan deed ik altijd een paar van die stengeltjes. Deed ik in een soepkom met water. En dat zette ik dan op een theelichtje. En dan ging de hele kamer die ging naar tijm ruiken. En dan adem je eigenlijk die tijm. Bij elke inademing adem je dat weer in. En dan zette ik dat ook bij mijn bed neer. En dan was vaak die verkoudheid de dag erna alweer over.
0: Ja, dat is toch een beetje de etherische olie, hè, die je dan trouwens vrijmaakt.
1: Ja,
0: en die is heel sterk.
1: De geuren van de plant.
0: De geuren van de plant, ja.
1: Ja, en verder staat het trouwens ook nog bekend bij wormen en parasieten in de darmen en zo. Het werkt ook op het buikgebied. Krampen wordt het gebruikt, diarree.
0: Die zijn misschien aan elkaar verbonden, hè? Wormen en parasieten in je systeem en dan diarree. Dat kan ook wel eens gekoppeld zijn aan elkaar qua oorzaak.
1: Ja, klopt. Ja, je lichaam die gooit het er weer uit dan.
0: En heb je dan een idee hoe lang je dat zou moeten gebruiken om daar effect op te hebben? Want een kortdurende kuur lijkt me dan niet bepaald voldoende.
1: Ja, dat is ook weer, weet je, hoe lang heeft iemand het al? Hoe snel slaat het aan? Wat is de kwaliteit van de tijm? Want als jij hele oude tijm hebt, van jaren oud, dan heb je kans dat de werking wat teruggelopen is. Dus daarom vind ik het zelf met kruiden heel moeilijk om te zeggen hoe lang iets gaat duren.
0: Ja, En mocht je het in je tuin willen planten, kan je dan gewoon naar een tuincentrum gaan? Vind je daar wel een goede kwaliteit tijm? Of zeg je van pak een zaadje en ga helemaal from scratch dat zaadje kweken met een worteltje?
1: Nou, ik koop hem wel bij het tuincentrum, maar dan wel de onbespoten. Want je verkijkt je erop hoeveel bespoten wordt bij het tuincentrum. Je kunt het beste gebruik maken van de echte tijm of de wilde tijm. Want er zijn verschrikkelijk veel kruisingen met tijm. Dus je moet eigenlijk de oerplanten hebben. Die ruiken ook het sterkste naar tijm nog.
0: Ja, dus dan moet je wel even opletten. Even kijken naar het kleine labeltje. En dat onbespoten, ja. Weet ik niet of je dat altijd kunt zien of weten.
1: Nou, bij keukenkruiden staat het er vaak bij.
0: Ah ja, natuurlijk.
1: Maar om eerlijk te zijn, als ik een kweker weet, dan haal ik het daar ook wel eens vandaan hoor. Want dan kan je het rechtstreeks vragen.
0: Ja, dan kan je gewoon even opgoogelen wat er in je buurt zit.
1: Ja.
0: Goeie.
1: En vooral die kleine kwekers, die werken vaak biologisch. En dat is natuurlijk helemaal mooi dat er ook geen bespoten planten in de buurt staan.
0: Waar kan je eventueel meer informatie nog vinden over de tuin?
1: Nou, toevallig heb ik er ook een video van gemaakt. Ik heb een YouTube-kanaal en dat heet Kruidengeheimen. En over de tijm heb ik een hele les gemaakt. En daar vertel ik nog meer over de tijm.
0: Leuk. Nou, gaan we even kijken. Dankjewel, Andrea, voor deze informatie.

0: De headlines uit het nieuws. Juni Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Een oppas uit Stadskanaal is tot 3 jaar zelf veroordeeld omdat hij jonge meisjes had misbruikt tijdens oppasmomenten. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En dit is een donderdag date.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Honing kan je spieren beschermen als je overtraind bent. In een onderzoek met 42 jonge soldaten kregen sommige deelnemers 2 keer per dag honing in water, terwijl anderen een placebo kregen. Na 6 weken hadden de soldaten die honing dronken minder tekenen van spierschade en ontstekingen dan de placebo-groep. Dit komt mogelijk door de ontstekingsremmende en antioxiderende eigenschappen van honing. De onderzoekers gebruikten een specifiek type honing, astragalus honing, dat bekend staat om deze effecten. Hoewel honing mogelijk helpt bij overbelasting van spieren, is meer onderzoek nodig om dit effect definitief te kunnen bevestigen. Meer nieuws komt straks, ook straks Otto Claire, therapeut Hajo Bol. Hij bespreekt met ons of het goed is wat je op je huid smeert tegen de zon. Waar moet je eventueel op letten? Dus blijf lekker hangen. In de tussentijd hoor je ook lekkere feel-good muziek. Hier is Donna Summer, State of Independence.

0: Welkom nu Hajo Bol weer in het programma. Hajo, goed dat je er bent.
1: Goeiedag.
0: Kun je ons wat meer vertellen over, moet je nou wel of niet iets op je huid smeren om die in een goede conditie te houden, om die te beschermen tegen de elementen? En zo ja, waar moet je op letten? Welke crème of wat kan je het beste wel op je huid doen dan? Of ook niet?
1: Ja, ja. Nou, er is zo'n, om mee te beginnen, er is zo'n oud natuurgeneeskundig gezegde dat zegt van als je het niet kan eten, kan je het ook niet op je huid smeren. Maar dat is misschien een beetje te kort door de bocht. Aan de andere kant, het is wel een vuistregel die je kan toepassen. Wat je bijvoorbeeld heel goed op je huid kan smeren is kokosvet. De pure vorm. En bepaalde notenolieën. Nou zou ik een hele eetlepel olie gaan eten. Maar in aan zich een walnotenolie of een arganolie of een andere soortige olie gemaakt van noten is best prettig om in te smeren. Alleen niet elke huid is hetzelfde. Dus je moet wel kijken. Ik kan niet zeggen van nou smeer allemaal maar kokosvet of alleen maar arganolie of iets anders. Dat ligt toch een beetje aan je huid. Is die snel rood? Is die gevoelig? Zitten er eczeemplekjes op? Is die wat donkerder? Of is die juist spierwit? Ja, daar kun je wel, moet je allemaal wel in differentiëren. Maar grosso modo vaseline, wat nog steeds heel veel wordt gebruikt, is gewoon een aardolieproduct. Dat zou ik never nooit op mijn huid willen smeren.
0: Dat maakt hem dichter, de poriën.
1: Ja, ja. Het smeert gewoon de boel dicht.
0: En als je nou een hele spierwitte huid hebt, wat je net zei, kan je er iets op doen dat je net een beetje kleuren krijgt? Ik denk trouwens aan thee of zo op je huid doen.
1: Ja, carotene.
0: Oh, carotene. Ja. Wordt je wat oranje?
1: Ja, maar goed, dan kan er een meer. Vitamine A. Vitamine A. Eigenlijk, dat wordt vaak de belang van vitamine B is nou al zo'n beetje bekend, maar het belang van de vitamine A, D en K, en dan in die drie, zeg maar, dat wordt eigenlijk nauwelijks aandacht aan besteed. D staat intussen wel in de belangstelling. Alleen D functioneert alleen maar goed als je A en K erbij voegt. Dus de vetoplosbare vitamines zijn bijzonder belangrijk en juist ook voor de huid om die soepel te houden.
0: Nou komen toevallig die A en die D samen voor in levertraan, hè?
1: Ja, nou ja, dat is ook een fantastisch bulletje, zou ik zeggen. Ja. En dus ik, en een beetje echte boter, daar zit dan weer, we moeten wel grasgevoerde koeien zijn, maar dan, daar zit dan weer vitamine K in. Ja. Dus dat is inderdaad belangrijk. En als je verder kijkt naar wat smeer ik op mijn huid, ja, hoe geavanceerder het potje, hoe duurder de prijs, terwijl dat niet altijd wil zeggen dat het goed is.
0: Nee, want hoe kun je nou eventueel voor zorgen dat je in je crème of in je serum bepaalde vitamine of mineralen ook binnenkrijgt. Hè? Dat via je huid toch wordt opgenomen en in het weefsel terechtkomt.
1: Nou ja, dan zou ik toch voor een serum of een crème gaan waar onder andere de vetoplosbare vitamines in zitten. Met daarnaast een goede olie. En dan het liefst toch een omega 3 of een omega 9 in plaats van een omega 6. Ja, dus bijvoorbeeld amandelolie is een hele, bevat eigenlijk alleen maar omega 6. En daar krijgen we al genoeg van binnen. En als je dat eerst op je huid smeert en vervolgens in de zon gaat zitten, ja, dan oxideert het. Dan heeft je huid er geen plezier van. Maar voor de nacht zou die dus bijvoorbeeld weer wel kunnen. En net als vitamine E niet te verstaan. Mensen met ernstige eczeem adviseer ik wel eens, breek een capsule vitamine E open en smeer het rechtstreeks op de plek. Mm. In veel gevallen geeft dat verlichting.
0: Dat zou je toch misschien ook kunnen doen met levertraan?
1: Ja, zou je eens kunnen uitproberen. Waarom niet?
0: Kijken wat het met je haar doet. Even ondervindelijk vaststellen.
1: Ja, en als het er een tijd lang op blijft zitten en het wordt niet opgenomen, nou, dan wil je huid het niet hebben.
0: Ja, zo kan je het ook zien natuurlijk.
1: Ja, en bij de ene huid wordt het meteen opgenomen, nou, dan was het een goeie. En als het er als een zeeplaagje op blijft liggen, dan was het dus te veel.
0: Ja, nou zijn er bepaalde orthomoleculaire merken die hebben die crèmes met toegevoegde vitamines.
1: Ja.
0: Zeg jij van nou, dat is wel de moeite waard? Of zeg jij misschien van maak er zelf één?
1: Ja, ik ben lui. Dus ik zou zeggen, neem maar eentje die kant en klaar is. Dan is er in ieder geval over nagedacht. Maar ik zou je zo niet een merk kunnen noemen waarvan ik denk, nou, dat is nou fantastisch. Want het is ook vooral business. Dus ik ben altijd wat voorzichtig daarin. Ik denk wel dat hoe ouder je wordt, een beetje ondersteuning kan geen kwaad. De andere kant van het verhaal is natuurlijk, we zitten te veel binnen. En als een huid die te veel binnen zit, hoeft die te werken. Als je veel in weer en wind zit, dan krijg je automatisch een gezonder huid. Dus wat mij betreft, ga lekker elke week een dagje zeilen. Noem maar even wat.
0: Ja, sterker. Ja, ja.
1: Precies. Ja. En ja. Daar, natuurlijk droogt hij misschien wel een beetje uit. Maar ja, je huid moet ook wat aankunnen.
0: Ja, anders wordt hij dus heel erg broos en
1: precies.
0: Kwetsbaar.
1: Ja. Nou ja, dat zie je bij oudere mensen die nooit meer buiten komen. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Die zou gewoon eigenlijk, zodra het zou kunnen, minimaal een uurtje of 5-6 per dag buiten moeten zijn.
0: Zo lang?
1: Ja, waarom niet? Vroeger zaten we altijd buiten.
0: Ja, dat is tegenwoordig inderdaad helemaal... ja, alleen inderdaad met bepaalde seizoenen natuurlijk. Gaat iedereen tegelijkertijd massaal naar buiten.
1: Ja. Ja. Ja, precies. En dan is het dus 3 uurtjes middags en dan is de zon te fel en dan verbrand je meteen. Maar ja, dat komt ook omdat je huid niks gewend is.
0: Ja. En wel de zon vermijden tussen zeg maar 12 en 2 of tussen 11 en 3. Dat vind jij wel aan te raden?
1: Nou ja, dat is precies de uren waarbij je de huid het beste vitamine D kan opnemen. Dus ik zou het dus niet mijden. Ik zou alleen wel zorgen dat je niet verbrandt. En als je nou niet wil of iets van een zonnebrandcreme zou willen gebruiken, doe dat dan op basis van hennepolie of op basis van kokosvet met zinkoxide of iets dergelijks. Er zijn genoeg natuurlijke zonnebrandcremes die prima te verdragen zijn en die ook nog eens de huid voeden in plaats van de huid verder uitdrogen.
0: Ja, en astaxantine slikken, hè, dat schijnt ook heel goed te werken tegen schade door de zon aan de huid.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is ook zo. Ja. Maar dat geldt ook een beetje voor alle soorten algen. Dus dan moet je denken aan marine plankton. De phycocyanine, dat is een spirulina-alg. En zo zijn er nog wel een paar dingen.
0: Ja, bepaalde kruiden zelfs. Ik weet echt de naam niet, maar lycopidum of zoiets?
1: Ja, dat wordt gewonnen uit tomaten, als ik het goed heb.
0: Dat is lycopene, ja.
1: Lycopene, ja, precies. Ja.
0: Oké, okay, Hajo, bedankt. Dank je.
1: Jo, graag gedaan.

0: En vind je man een hele mooie lage stem, hè? The Night People waren dat. This couldn't happen again.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Onderzoek laat zien dat mensen die biologisch eten mogelijk minder risico lopen op obesitas, diabetes en een hoge bloeddruk. Ook krijgen ze minder pesticiden binnen dan mensen die conventioneel voedsel eten. Of biologisch eten echt gezonder is, blijft onduidelijk, vooral als het gaat om de kans op kanker. Er is ook geen overtuigend bewijs dat biologische voeding meer voedingsstoffen bevat dan gewoon voedsel. Dit onderzoek keek niet naar andere voordelen zoals minder milieuschade. De onderzoekers zeggen dat er meer studies nodig zijn om te bepalen of een biologisch dieet echt beter is voor je gezondheid. Glioblastoom is een van de meest agressieve hersentumoren en de meeste patiënten overleven gemiddeld maar 12 tot 18 maanden. De kankercellen hebben veel glucose nodig om te groeien en zijn erg moeilijk te behandelen met chemo en bestraling. Onderzoekers vroegen zich af of een ketogeen dieet, dat weinig koolhydraten bevat, de tumor kan afremmen. In een kleine studie met 18 patiënten volgden 6 mensen het dieet langer dan 6 maanden en 4 van hen overleefden 3 jaar of langer. In de controlegroep zonder dieet haalde maar 1 patiënt die 3 jaar. Dit wijst erop dat het ketogeen dieet mogelijk helpt om langer te leven bij deze ziekte. Onderzoekers denken dat chemo en bepaalde medicijnen de tumor onbedoeld juist kunnen voeden, terwijl een ketogeen dieet dit proces kan verstoren door de tumor minder glucose te geven en ketonen als alternatieve energiebron te gebruiken.

nog een bericht. Onderzoek in het Universitair Ziekenhuis van Gent laat zien dat een poeptransplantatie met gezonde darmbacteriën kan helpen bij Parkinson. In de studie kregen 46 patiënten of een transplantatie met gezond donormateriaal of een placebo met hun eigen ontlasting. Na een jaar ging de groep met de echte transplantatie flink vooruit. Ze bewogen soepeler en hadden minder last van obstipatie. Wat opvallend is dat deze effecten niet verdwenen, maar juist sterker werden na 12 maanden. Dit zou kunnen betekenen dat de behandeling niet alleen klachten verlicht, maar misschien zelfs ook de ziekte Parkinson zelf vertraagt. De onderzoekers vinden deze resultaten veelbelovend, maar zeggen dat er nog grotere studies nodig zijn om er zeker van te zijn dat het goed werkt. En hier is Evelyn. Evelyn Champagne King. Met een hele bijzondere versie die zij maakte van het mooie nummer Aquarius. Let the Sunshine.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel. En dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En niet alles wat je hier langs hoort komen, ken jij? Dit is een beetje importachtige disco, denk ik. Cory Josias. En taking it straight in het tweede uur van de donderdag dates. Super leuk dat je er bent. En je doet het ook goed, want je krijgt hier heel veel informatie die echt nuttig kan zijn. Ja, that's me. En natuurlijk ook tussendoor lekkere feel-good muziek. Nou, deze keer we wel natuurlijk, hè. Dit keer de lange 12-inch versie. Ja, die we misschien net niet helemaal draaiden, maar een groot deel wel natuurlijk, hè. Lionel Richie, All Night Long.

0: All Night Long dus met Lionel.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Het hart heeft veel energie nodig en bevat daarom de hoogste concentratie coenzym Q10 van het lichaam. Onderzoek toont aan dat een tekort aan Q10 sterk gekoppeld is aan hart- en vaatziekten. Mensen die dagelijks 100 tot 300 milligram Q10 nemen, versterken hun hartspier, krijgen meer energie en verlagen het risico op hartproblemen. Patiënten met hartfalen hebben bijna altijd een tekort aan Q10, wat hun hartpompfunctie beïnvloedt. Q10 kan ook helpen bij het verlagen van de bloeddruk bij mensen met een hoge bloeddruk. Daarnaast beschermt het het hart tegen bijwerkingen van bepaalde kankermedicijnen. Reishi paddenstoelolie lijkt een natuurlijke manier om de vetstofwisseling te verbeteren. Dit extract bevat stoffen die helpen bij het verlagen van triglyceriden en het slechte cholesterol, terwijl het goede cholesterol juist stijgt. In een studie met 110 mensen met verhoogde vetwaarden in hun bloed zagen onderzoekers na 12 weken een duidelijke verbetering bij de groep die reishi paddenstoelolie kreeg. Een hoog triglyceridegehalte verhoogt het risico op hart- en vaatziekten zoals een beroerte of hartaanval. Dus een verlaging hiervan is gunstig voor de gezondheid. Reishi paddenstoelolie werkt vergelijkbaar met sommige cholesterolverlagende medicijnen, maar zonder negatieve effecten op de lever of nieren. Sterker nog, in deze studie leek het de leverfunctie zelfs te verbeteren. Omdat de studie maar 12 weken duurde, is langer onderzoek nodig om zeker te weten hoe veilig en effectief reishi paddenstoelolie op de lange termijn is.
2: Je luistert naar de Donderdag Date, straks nog meer gezondheidsnieuws. Nu terug naar de feel-good muziek.
0: Ja, ik kon niet beter zeggen dan deze dame. Dit vind ik ook echt passen bij feel-good muziek. Joe Jackson. Geen familie van en stepping out.

0: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuwsradio.
1: Contact nu met Annette van het Veel. Hallo Annette.
2: Hoi.
1: Welkom in het programma. Met vanavond ga je het hebben over de valeriaanwortel die goed ingezet kan worden bij veel spanning en stress.
2: Ja.
1: Volgens mij een hele bekende, want je kan hem gewoon bij de drogist kopen in een soort capsulevorm.
2: Ja, zeer zeker. Ja, dus hij is heel makkelijk om aan te komen. Je ziet hem ook vaak langs de kant van de sloten. Veel mensen weten dat niet. Gewoon in het wild zie je hem bloeien. Dan kun je hem daar vinden. Want hij houdt ontzettend van water. Dus het is echt zo'n slotenplant. Maar ja, valeriaan. Dus de naam valere betekent, of daar komt hij vandaan. En dat betekent sterk zijn. En je goed voelen. En dat is ook wat valeriaan doet. Die zorgt ervoor dus dat je in paniek situaties of stress situaties het gewoon kan overzien en aankunt. En waar ik heel veel, ik heb zelf mijn rijbewijs gehaald met valeriaan en ook mijn motorrijbewijs. Want ik was altijd heel erg nerveus. En dan ga je heel erg in je hoofd zitten. En helemaal in paniek en dat soort dingen. Maar die valeriaan die zorgt er dus voor dat je richting je hart gaat. Je zakt eigenlijk een soort van uit je hoofd richting je lichaam, waardoor je dus veel alerter kan reageren. Dus zeker als je aan het afrijden bent of je moet een of andere spannende presentatie houden, dan kan het ontzettend goed helpen.
1: En in welke dosering?
2: Ja, want ik gebruik zelf altijd de tinctuur. Dat ik dat natuurlijk zelf maak. Maar ja, dan gebruiken wij dus 3 keer 15 druppeltjes. Afhankelijk ook van de spanning, zou ik maar zeggen. Dan kun je ook zeggen van nou, ik gebruik het wat vaker voordat ik dat moet doen. Dus dat je bijvoorbeeld ieder uur even 10 druppeltjes neemt en dat op de dag zelf. Maar het is wel trouwens belangrijk dat je weet hoe het reageert in je lichaam. Want sommige mensen vallen er heel erg van in slaap. En sommige mensen worden juist alert ervan. Hmm. Dus voordat je examen gaat doen, moet je eigenlijk een keertje een dag uittesten hoe valeriaan in jouw lichaam reageert.
1: Ja, moet ook niet versufferd zijn.
2: Nee. Lig je alsnog te suffen achter het stuur. Ja. Ja, dus dat schiet niet op, hè? Ja.
1: En valeriaanwortel is denk ik niet iets wat je langdurig kan gebruiken. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, klopt. Nou, de geruchten gaan dat het verslavend werkt. Maar dat is eigenlijk niet waar. Niet lichamelijk in ieder geval. Maar wel dat je bijvoorbeeld bang bent dat je niet zonder de valeriaan kan presteren. Dat kan wel. Dus het is meer het geestelijke stukje dan dat je lichaam er echt aan verslaafd raakt. Maar een valeriaan is ook eentje die kortdurend werkt. Dus ik kan eigenlijk het beste gewoon 2 dagen inzetten. En dan weer even 2 dagen rust. En dan weer 2 dagen. Dan werkt het beter dan dat je achter elkaar het blijft gebruiken. Want dan op een gegeven moment, dan kan het zijn dus dat je er niet zo lekker meer op reageert. Of tenminste, dat je er niet dat rustige effect ervaart.
1: Ja, dus echt bij spannende situaties. En niet zoals dat Grifonia, langdurig als je somber bent of je niet lekker in je vel zit.
2: Nee, klopt. Ja. Dus vooral. Ja, bij spanning. En je kunt het bijvoorbeeld wel als onderhoudsdosering doen. Dat je bijvoorbeeld 1 keer 15 druppels op een dag doet als je een hele stressvolle baan hebt. En dus als je stel je werkt 5 dagen in de week. Nou, dan doe je die 5 dagen. Doe je 1 keer 's morgens 20 druppels innemen. En dan stop je lekker in het weekend daarmee. Mm-hmm. En, want als het goed is ben je dan lekker aan het ontspannen. En heb je het fijn. Dus dan heb je dat helemaal niet nodig. Maar juist om die stressvolle baan aan te kunnen, kun je het wel gewoon een tijdje zo op die manier gebruiken.
1: Ja. Even een zijspoortje dan, want dat doet me direct denken aan die Bach-bloesemtherapie met heel veel soorten. Kan je dan zeggen dat zo'n valeriaan-tinctuur met 3 keer 15 druppels zo'n beetje een vergelijkbare werking heeft als Bach-bloesems? Of is dat toch weer anders?
2: Ja, ik vind met de Bach-bloesems meer, die werken op het energetische stukje. Dus ja, meer de trauma's achter aandoeningen. En je kunt hem ook wel heel mooi ondersteunen daarmee. Bach-bloesems kun je heel mooi ondersteunend inzetten. Maar Bach-bloesem hoef je niet altijd dezelfde van te gebruiken, omdat er ook wel veranderingen in je leven komen. Dan zijn die trillingen bijvoorbeeld weer opgelost en ben je in balans. Dus dan heb je die Bach-bloesem eigenlijk helemaal niet meer nodig. Snap je? En met valeriaan kan het wel zijn dus dat je altijd die spanning ervaart op je werk bijvoorbeeld. En dan dat een Bach-bloesem bijvoorbeeld daar niet effectief genoeg bij helpt.
1: Ja, dus de werking is wel daadwerkelijk anders. De ene meer energetisch en de andere meer gewoon gericht op organen en ja. Hoe je lichaam reageert op stress situaties.
2: Ja. Ja. Ja, dus valeriaan doet echt je zenuwstelsel kalmeren en versterken ook. Hè? Want hij wordt ook wel aangeraden bijvoorbeeld bij mensen met een burn-out. Maar dan moet je hem eigenlijk nadat degene op het diepste punt is, zal maar zeggen. En tot inzicht is gekomen van dat hij zijn werk eigenlijk anders moet gaan doen. Of zijn leven anders moet inrichten. En als hij dan zegt, nou, ik ben zover. Dan geef je valerianen om weer op te krabbelen. Want die gaat het zenuwstelsel zo sterk maken dat er, als het goed is, er niet weer een andere burn-out komt. Kijk, want als je direct bij iemand die zegt van ja, ik heb burn-out klachten en gelijk die valeriaan inzet, dan gaat hij natuurlijk wel dat zenuwstelsel versterken. Maar het inzicht dat iemand heeft dat hij eigenlijk fout bezig is, door zichzelf zo uit te putten en te belasten, dat moet eigenlijk eerst zijn. En daarna ga je pas die valeriaan inzetten.
1: Ja, dat is ook nodig voor de verandering, hè? Dat inzicht van je leefgewoonte en je leefstijl.
2: Klopt.
1: Ja. Nou, mooi. Interessant over het valeriaan. Dankjewel, Annette.
2: Ja, graag gedaan.
1: En tot volgende keer.
2: Oké.

0: Oh, dat is Vanity Six. En Nasty Girl. Wat een tekst eigenlijk, hè?
1: Oh.
0: Ja, precies.
1: Is that it?
0: That's it.
1: Mm. Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
2: Voor meer informatie www.dedonderdagdate.nl

0: De headlines uit het nieuws. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Actualiteitsnieuws.
1: Kurkuma kan helpen bij kniepijn door artrose, blijkt uit onderzoek. In een studie kregen 70 mensen met knieartrose 12 weken lang kurkuma of een placebo. Hun pijn en kniezwelling werden gemeten met vragenlijsten en MRI-scans. De mensen die kurkuma kregen hadden minder pijn bij het lopen en staan en hadden minder pijnstillers nodig dan de placebo-groep. Ze merkten ook verbeteringen in stijfheid en kniefunctie. Dit is belangrijk omdat gangbare pijnmedicatie vaak bijwerkingen heeft op de maag, nieren en het hart. Kurkuma komt van de wortel van de Curcuma longa plant en bevat curcumine, een stof met ontstekingsremmende eigenschappen. De onderzoekers concluderen dat kurkuma een natuurlijk alternatief kan zijn voor pijnstilling bij knieartrose. Meer onderzoek is nodig om de effecten op de lange termijn te kunnen bevestigen. Later bij de donderdagdate straks al, Sandra de Vries. Hoe kun jij je spijsvertering bevorderen? En dat is natuurlijk heel erg essentieel, want dat ligt aan de basis van wat je binnenkrijgt. En hoe het dus wordt gebruikt, hè? Maar dat straks. En ook nog meer gezondheidsnieuws. Ik heb echt bladzijden vol, dus ik moet een beetje een selectie maken vanavond.

0: me.
1: Totally clear, man.
0: Ain't nobody bad like us.
1: Je bent bij de donderdag date, waar we dit soort lekkere plaatjes aan draaien. Gang's back dus. Nog een berichtje voordat je Sandra hoort.
2: Gezondheidsnieuws.
1: Ouderen met een hogere inname van vitamine C hebben meer spiermassa, blijkt uit onderzoek. Spierverlies op latere leeftijd kan leiden tot sarcopenie en een slechtere kwaliteit van leven. In een studie met meer dan 13.000 mensen werd de spiermassa gemeten en ook het vitamine C-gehalte in bloed en in de voeding werd geanalyseerd. Mensen met de hoogste vitamine C-inname hadden de meeste spiermassa, terwijl mensen met de laagste inname minder spiermassa hadden. Vitamine C is makkelijk binnen te krijgen via fruit, groenten of supplementen, waardoor verbetering van de inname eenvoudig is. Toch bleek dat bijna 60% van de mannen en 50% van de vrouwen van die 13.000 niet genoeg vitamine C binnenkrijgt volgens de Europese richtlijnen. De onderzoekers benadrukken dat voldoende vitamine C een simpele manier kan zijn om spierverlies bij ouderen te helpen voorkomen. Meer onderzoek is nodig om het precieze effect op de spiergezondheid te kunnen begrijpen. Maar toch goed om alvast te weten en we doen er ons voordeel mee. Let op de vitamine C intake. Dat gaan wij doen. Hier is Crystal. And after the dance is through.

0: hebben haar nu in het programma, Sandra de Vries van Ortho ABC. Hallo Sandra.
1: Hoi.
0: Hoi. Tegenwoordig krijg je echt van allerlei bronnen informatie over wat je zou moeten eten. En op een gegeven moment is het best wel een beetje onduidelijk. Maar zeer essentieel voor een goede gezondheid dat je de voeding tot je neemt die echt bij jou past trouwens. Bij je stofwisselingstype en wat je goed kan verteren. Kun jij ons een beetje helpen om de goede keuzes te maken?
1: Nou, wat altijd heel belangrijk is voordat je die goede keuzes maakt, is dat je ook weet hoe je moet eten. En dat zijn heel veel mensen vergeten. En ik denk dat we daar nog meer naar moeten kijken, omdat dat de basis is. Voor je spijsvertering, voor het goed opnemen in je lichaam van al die stoffen. En heel veel mensen zijn het vergeten. En heel veel mensen hebben er geen tijd voor om na te denken. Want iedereen eet snel, iedereen kijkt naar de televisie of is in een boek aan het lezen en onderhand aan het eten. Maar dit soort dingen zijn niet zo heel goed voor het verteren en opnemen van je voeding. Dus ik denk dat we in die zin, misschien is dat wel een nog beter idee, om even te vertellen van waar je alvast op kan letten. En wat we misschien ooit ook geleerd hebben van onze moeders of van onze oma's. Want dat is ook vaak zo, hè?
0: Ja, prima.
1: Dat we daar eens naar gaan kijken.
0: Ja, dus eigenlijk meer van waar eet je? Hoeveel aandacht heb je bij het eten wat je op dat moment naar binnen krijgt?
1: Ja. En bijvoorbeeld het drinken bij eten. Mm-hmm. Dus ik geef een voorbeeld. Wat heel normaal is, dat mensen als ze gaan eten, doen ze wat anders. Ze zijn of aan het lezen, of ze zijn aan tv aan het kijken, of ze zijn. Nou, wat het betekent is eigenlijk dat je aandacht niet meer naar je eten gaat. Dat betekent dus dat je eigenlijk je aandacht die nodig is om te proeven, daardoor die enzymen aan te maken, daardoor het speeksel te ontwikkelen, dat doe je niet optimaal. En als je dat niet optimaal doet, dan betekent het dat je verteringssappen ook niet optimaal werken. Dus dat betekent dat je toch sneller bijvoorbeeld een opgezwollen buik krijgt, of dat je bijvoorbeeld minder makkelijk naar de wc gaat, of dat je niet vol wordt. Want je maakt ook geen verzadigingshormonen aan.
0: Ja.
1: Dat weten heel veel mensen, weten dat niet.
0: Ik denk dat 90% van de mensen eet bij de tv of niet meer aan tafel.
1: Ja.
0: Ja, en niet meer met aandacht.
1: Ja. En vooral die verzadigingshormonen, dat is zo belangrijk. Want je blijft door eten. En je gaat door eten totdat je vol bent. Maar dat is foute boel. Hoe je moet eten, je gaat lekker aan tafel, ouderwets, met je bordje. Je legt ook mes en een vork neer. Niet alleen maar een vork of alleen maar een lepel. Nee, mes en vork. Je gaat bewust eten. En af en toe stop je even met eten. Want je lichaam heeft tijd nodig om, laten we zo zeggen, de signalen via de hersenen naar alle delen te brengen, waar onder andere die sappen worden aangemaakt, de verteringssappen worden aangemaakt, en de hormonen worden aangemaakt om je vol te laten voelen. En als dat gebeurt, dan raak je dus ook eerder vol. En je gaat niet meer eten totdat je vol bent. Want je bent sneller verzadigd. Nou, dit is onder andere een hele goede tip voor mensen die aan de lijn zijn bijvoorbeeld. Want zorg ervoor dat je rustig eet. Heb aandacht voor je eten. En heel belangrijk, ga er niet 3 keer kauwen op een hapje. Hè? Maar zorg ervoor dat je minimaal 10 keer kauwt.
0: Dat is helemaal inderdaad voor heel veel mensen nieuw.
1: Ja, dat is heel nieuw. Maar ook, nou, misschien niet eens zo nieuw. Misschien weten ze dat best wel. Want vroeger zei je moeder best wel vaak tegen je misschien wel van, ga eens even wat beter kauwen. Ga eens wat langer kauwen. Weet je wel. Maar ja, hup, weg. En dan kunnen we weer wat anders doen. Nee, ga langer kauwen. Want daardoor worden ook die enzymen aangemaakt. Daardoor worden die signaalstoffen aangemaakt. Waardoor je weer sneller vol bent. En tevens komt het gewoon veel beter in je systeem terecht.
0: En volgens mij verteer je het ook veel beter, hè? Zodat er minder afvalstoffen worden in je lichaam blijven.
1: Ja, echt heel belangrijk. Ook je maag, er komen niet van die grote eiwitten aan. Dus op het moment dat er niet van die grote eiwitten aankomen, want je hebt het goed gekauwd, je hebt het goed verteerd, hè, dat doe je al in je mond, en dan neem je die enzymen er al bij, dan is je maag ook blij. Want die denkt, jippie, ik hoef niet zo heel veel te doen om het optimaal te kunnen verteren. Als er van die grote eiwitten binnenkomen, dan kun je dus maagpijn krijgen. Of dan wordt het gewoon niet goed verteerd. En uiteindelijk ga je dan grote brokken uitpoepen. Ja, dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo. Niet goed gekauwd is ook niet goed verteerd.
0: Prima, dus eet met aandacht. Meer kauwen, ga aan tafel, mes en vork.
1: Ja.
0: En wel of niet iets bij Het eten drinken? Ik denk van niet, ja. Hè?
1: Nou, ook een hele belangrijke. Dat is ook een gewoonte geworden. Ik weet nog dat ik nooit drinken bij mijn eten had. Mijn ouders, mijn moeder, die zetten nooit een glas water neer of iets anders. Of frisdrank of wat dan ook. Helemaal niets. We aten zonder dat we erbij dronken. En eigenlijk moeten we dat weer gaan doen. Want op het moment dat jij erbij gaat drinken, jouw maag heeft maagzappen. Die hebben een bepaalde pH-waarde, een bepaalde zuurtegraad. Op het moment dat je dat vermengt met water, ga je het dus verdunnen. Die zuurtegraad die gaat daardoor niet op de juiste zuurtegraad komen om te verteren. Integendeel, het wordt vermengd met water, dus het wordt verdund. Dus het gaat minder goed verteren. Dus ook dat is niet oké. Als je wat last hebt van verteren tijdens het eten zonder drinken, neem dan na het eten, neem dan muntthee. Want pepermuntthee of muntthee, dat zorgt ervoor dat er bepaalde enzymen worden aangemaakt, maar ook dat je maag enzymen gaat aanmaken, waardoor je dus weer beter verteert. Het is niet voor niets dat ze bij restaurants pepermunt hebben bij de uitgang.
0: Ja.
1: Moet je maar eens opletten.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, dat is niet voor niets. Je moet maar vragen in een restaurant of zij weten waarvoor die pepermuntjes liggen.
0: Ja.
1: Ik denk dat 90% van het personeel dat niet weet.
0: Denk voor de adem of zo.
1: Ja, voor de adem, ja. Maar het is echt voor dit stukje. Ja. In het buitenland zie je het ook. Hè? Je hebt in Griekenland heb je ouzo. En dat is een drop, een muntversnapering. Eigenlijk iets om je enzymen op te wekken. En in Frankrijk heb je pastis. Dat zijn allemaal drankjes die ook een drop muntsmaak hebben, waardoor je dus die enzymen gaat opwekken, maar waardoor je ook je maag gaat voorbereiden van, er komt wat aan.
0: Ja. Nou, ja. Sandra, mooi. Dankjewel voor deze eigenlijk hele goedkope, goed toe te passen, makkelijk toe te passen adviezen.
1: Ja.
0: Die goed zijn voor de spijsvertering. Niet alleen voor mensen die willen afvallen, maar voor iedereen.
1: Voor iedereen, ja.
0: Oké, dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: Een magnifiek plaatje van Andrew Gold van 10cc. And never let her slip away. Heerlijk, hè? Heb je nog een berichtje klaarstaan?
1: Gezondheidsnieuws.
0: Kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam worden vaak gezien als een gezonder alternatief voor suiker. Maar nieuw onderzoek suggereert dat ze schadelijk kunnen zijn voor de bloedvaten. Wetenschappers ontdekten dat aspartaam de insulinespiegel verhoogt. En dat kan leiden tot vetophoping in de slagaders en een verhoogd risico op hartaanvallen en beroertes. In een experiment kregen muizen 12 weken lang aspartaam in hun voeding, vergelijkbaar met 3 blikjes light frisdrank per dag voor mensen. Deze muizen ontwikkelden meer vetplaks in hun slagaders en hadden meer ontstekingen dan muizen zonder aspartaam. Dit effect komt mogelijk doordat aspartaam de insulineproductie overactiveert, wat een ontstekingsreactie in de bloedvaten triggert. Een specifiek immuunsignaal blijkt hierin een sleutelrol te spelen door ontstekingscellen aan de vaatwanden vast te laten kleven. Toen onderzoekers dit signaal blokkeerden, stopte de schadelijke vetophoping in de bloedvaten van die muizen. De wetenschappers willen nu onderzoeken of deze effecten ook bij mensen optreden. Omdat het immuunsignaal ook betrokken is bij andere ontstekingsziektes zoals diabetes en artritis, zou het een nieuw doelwit kunnen zijn voor behandelingen. In de tussentijd laat in ieder geval het aspartaam maar gewoon links liggen. En, ja. Glycine trouwens, dat is ook een beetje heel goed trouwens voor je. Aminozuur met een zoete smaak.
2: This has been another transmission of the Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.

0: is iets Chinees. Choi Yu Ri. En Wish. Ja, dit was inderdaad de donderdagdate voor nu. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zie je gewoon weer dezelfde plek, dezelfde tijd. En kijk ook even op die website, hè, dedonderdagdate.nl. Je komt uit op gezondheidsnieuwsradio.nl. En dan kun je alle interviews nog een keertje beluisteren. Vanaf 2011, dus dat is al een flink aantal inmiddels.
1: Tot zover de donderdagdate van vandaag. Kijk op dedonderdagdate.nl als je deze uitzending nog eens wilt beluisteren. En graag tot de volgende keer.
0: En de laatste voor nu. The Love Unlimited Orchestra. En een beetje een bijzondere versie van de Love Theme. Want je kent hem als instrumentaal. Maar dit is een alternatieve versie. En dit keer is hij ingezongen. Over 5 seconden gaan ze zingen. Ben benieuwd. En ik zie jou volgende keer. Heel veel groetjes. Doei.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder bood 7,15 pond per aandeel en dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamis. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel in de cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin we lange dansbare platen het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. Rein Roosendaal. Let the beats take control. Beats take control.

Naar voor je gaat stappen en je hoort deze plaat meteen als openingssingle. Als de DJ de eerste single is, dan is meteen je avond goed. The Jacksons, Blame It on the Boogie, terug van 1978 hier in Let the Beat Take Control. Mensen, wees welkom. Ook de mensen die meeluisteren tijdens de making-of op donderdagavond van 8 tot 10 uur bij Radio Excellence. Let the Beat Take Control.

Nou, Fijn, je kent het wel. Je gaat stappen. Je mag eigenlijk niet stappen. Je moet thuis blijven. Verboden liefdes. Vader en moeder weten wel dat er een handje is, maar je blijft thuis, hebben ze gezegd. En dat is laat in de avond. En je knijpt het dus uit. Je gaat zogenaamd even naar vrienden, maar uiteindelijk beland je toch in de discotheek in je favoriete club. En het is 2 uur. Je komt thuis. Pa en ma wachten nog even op je. Want hé, waar is die gebleven? En je komt dan terug. En je moet dan toch bekennen dat je er tussenuit bent geknepen en bent wezen stappen, terwijl dat niet de bedoeling was. Dat soort verhalen, herken je dat? Ik moet gelijk aan denken als ik dat alweer hoor van Chic en My Forbidden Lover. 1979, je hoort het terug hier in Let The Beat Take Control. De bekende singles en de minder bekende singles.

Met de Midnight Control. Het programma wat jou gereed maakt voor stappen gaan. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat je, als je gaat stappen, dat je een beetje frisse adem hebt. Dat doet het wel goed. Vroeger had je kauwgom of andere zaken of een pepermintje om je adem een beetje fris te maken. Anders dan gaat het er wel mis. Hè. Als je aan de spaghetti bolognese hebt gezeten, dan gaat het mis, hè, met heel veel knoflook. Het is wel lekker, ik weet het, maar je gaat er enorm van stinken uit je mond. En dat is niet bevorderlijk om contact te maken op het dansvloer, zou ik maar zeggen. En zeker als het feestje Kotje Bedichtjes begint. De dance classics op hoog niveau. De slow ballads worden gedraaid even naar 11. Dan komt men dichterbij, hè. En dan loopt men risico. Met de spaghetti bolognese. Let the beat take control.

0: 1995, om 96 en Club Bizarre. Dat boot was eigenlijk de grote hit van deze club. En daarna kwamen we af en toe onder deze single weer. Club Bizarre, wat wil je terug hier? Als zijnde een house dance classic, hoe mag je het noemen? Hoe dan ook, is wel bijgebleven denk ik. En dat hoor je terug hier. Hoe dan ook, we zijn toe aan het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. De ene wat geleend van de ander, origineel in de koffer. Meestal is de koffer dan ook een echte remake. Maar soms liggen die afwerken een tandje subtieler. En dat is vandaag ook weer het geval, kan ik je vertellen. Eigenlijk is de koffer een samenraapsel van meer jatwerk. America, Horse with No Name and Everything But The Girl. Hoe zit het in elkaar? Wel nu. Het was in 1996 dat Everything But The Girl grote hit had met Missing. 24 weken tot 40 en het haalde nog een derde plaats. Was de grootste hit van Everything But The Girl. Andere singles waren Each and Everyone en Come On Home. Dat waren andere singles van Everything But The Girl. Maar Missing, de remix EP, gedaan door niemand minder dan Todd Terry, was dan wel een succesnummer. En die mailline die is zeker een succes, want Street Noise dacht, weet je wat, ik ga nu een single maken en we gaan van beide walletjes eten. Weet hij dan Horse with No Name van America. Maar we pakken ook de mailline eventjes mee van Everything But The Girl and Missing. Dus dat wordt dus een hele aparte schakelplaat die we hier hebben, eigenlijk tussen aan de koffer. Maar zo'n plaatje je leuker vindt, Toshineel van Everything But The Girl en Missing uit 1996 of via hetzelfde jaar Street Noise. En als we dan nemen waar dadelijk de mail-die-lijn zit van Everything But The Girl and Missing, een betere aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

te draaien in ieder geval. Let the Beat Take Control, met wij Roosendaal. Dat weet ik je nog miste. Ideeën voor Tosjeel in de koffer. De Markante 12 in zijn we tweede uur nog. En je weet dat je kunt donderdagavond meekijken. Zet in je agenda van 8 tot 10 uur elke donderdagavond. www.discoclassicradio.nl. En nog meeluisteren via Excellent. www.excellent.nl

mijn militaire diensttijd. Want dat was in 1987. En Leifert op de radio en Casanova op Radio Keizersdorp en Delta en Contact. Dat waren de piraten in Nijmegen toen de tijd goed te ontvangen waren in Schaarsbergen. En dat hoorde je nog regelmatig terug dat je het werk is. Waren de grote hits op dat radiostation. Op die radiostations moet ik eigenlijk zeggen. De jaren 90. R&B. We verlaten de disco een beetje. En we krijgen meer rap. De La Soul en Ring Ring terug in 1991 al hier.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Play Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. Rein Roosendaal.

vierde verdieping in een flat ergens Utrecht. Die muziek gaan maken en zo geschieden. In de jaren 90 hadden ze nog een Two Brothers on the Fourth Floor, Thinking of You, hoor je hier in Let the Beat Take Control op. Hey, wees welkom mensen. Laat weten wat jij nog mist. Mail dat door naar rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een kooi, korte rij@discoclassicradio.nl. Dan dit coverbandje. Elke zaai.

Dan ben je toch zeker wel een ster uit de jaren 90 kunnen we stellen. Het begon met What is Love en later kwam deze single volgens mij live. Ze kwam achteraan als de tweede single, bij mij weten. 1993 was dat weer een bescheiden hitje toen dat tijd in ieder geval. Let the beat take control.

Ik heb wel op de liefde haatverhouding gehad met de top 40, kan ik je vertellen. Maar deze single was geen grote hit in de top 40 in ieder geval. Maar wel een lekkere disco single. En als je dan weer een disco party draait en je start deze single in, is iedereen weer happy. Want hé, dat is lekker. Wie is het ook alweer? Company B, Fascinated uit 1986. Hier in Let The Beat Take Control. Misschien herinner je dit nog. Ik was 11 jaar of 10 jaar. Hangt een beetje vanaf wanneer deze plaat uitgebracht werd. Foxy and Get Off, 1978. Het staat me nog buiten de dag van gisteren dat we zonder de spring.

1979, Foxy en Get Off, weet het nog wel, hè? Daar stond te springen in de huiskamer met deze muziek aan. Hè? Foxy en Get Off, let ons weer op deze single. Koos vraagt aan mij of ik speciaal voor Marianne het even naar

0: Aangevraagd door Koos. Het bovenspeelde speciaal van Marianne Zevenaar. Het Gelderse Zevenaar. You and I van Delegation. Leidt ons naar het origineel in de koffer. Nee, dat hebben we al gehad. De 12 inch. Uur 2 Rijn. We zijn een uurtje verder. Gaat snel dit, hè? Zo snel dat ik zal het vervangen in uur 1. Gaat niet goed dan, hè? Misschien toch wel. Tegen de tijd toch snel gaat. Dames en heren, het origineel in de koffer hebben we gehad. De 12 inch, een lange dansbare plaat met lange, het grijze hitverleden. Lange dansbare plaat, remixed, bewerkt. Zoals het vaak gebeurde in de jaren 80, de jaren 90, de jaren 70. En vooral in die periode werd er nog veel geknipt en geplakt met de bandrecorder. Met plakketjes. En de resultaten waren vaak best leuk. Tijdens de Ferry Mansel Show, Mond van Doorstarters. En ook de mixes die Ben Liebland regelmatig maakte in het begin nog met de bandrecorder. Ja. En later met de PC. En dan gaat het een stukje makkelijker. Maar fijn, wat hebben we vandaag in de markante 12 inch? 1994. Eigenlijk van 1993. Het debuutalbum van de Engelse funkband Jamie Requai. Emergency on Planet Earth. Het werkje is geremixed. En laat je vandaag horen, want die is waanzinnig funky en lekker. 6 minuten lang. Asset Funk, ritmisch en lekker. Jamie Requai, Emergency on Planet Earth in de Master at Work remix. Ik wens je er veel plezier mee en geniet er maar.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place, and there's a place for everything. And anything can happen.

De markante 12 inch mensen hier op Planet Earth. Je hoorde Jimmy Requai. Dan deze man. Onlangs bekend geworden dat hij is overleden. 54 jaar oud slechts. In 2012 werd bekend dat deze man MS had. En langzaam maar zeker ging het kaarsje uit. En nu overleden. Had een aantal hitjes in de top 40. Waaronder deze. 8 weken top 40 en het haalde de nummer 4 positie. De grootste hit. Catherine 20. Hier is Tony Scott nog een keer.

1976. Nee, 1986. Lees het verkeerd hier. Princess, I keep on loving you. Ik heb hem hier nog in de maxi-versie. De vinyl versie. Maar vandaag kwam die gewoon digitaal uit het systeem. Ik weet zeker dat ik Frans hierbij heel blij ga maken. Deze single hoor je ze heel vaak meer. If you want to get back to your lady, the Pointer Sisters. Nog een keertje hier in Let the Beat Take Control. Terug naar de jaren 80. 1982 wel te verstaan.

De vergeten werkjes uit de jaren 80, de Pointer Sisters. If you want to get back the lady. Al zijn helaas gedaan in deze aflevering van Let the Beat Stay Control. Je weet het, als je getuige moet zijn van de making-of, je moet het gewoon eventjes in de gaten houden. Donderdagavond van 8 tot 10 uur, dan zijn we present op www.discoclassicradio.nl. Kun je meekijken, kun je verzoekjes inschieten, kun je eigenlijk altijd wat doen. Via rijn@discoclassicradio.nl, Rijn met een kwart hij, @discoclassicradio.nl. Nog één verzoek op de valreep. Marian die vraagt aan mij of ik Brian Ferry nog wil draaien, speciaal voor Koos. Marian uit Zevenaar vraagt deze plaats aan voor Koos uit Bovensmilde. U zult het verzoekje moeten brengen, jongens. Dat is een eindlopen. Gelderland. En dan daarboven in Nederland. Ik dank je voor het volgen, mensen. Ik hou hem mond dicht. Brian Ferry, Don't Stop the Dance klinkt. Verzoekje. Ik zeg tot volgende week. Dan weer in Let the Beat Stay Control. Hoi.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit donderdagavond wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijs en parade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikantplezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis voor verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volume kom omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent en de vraag van vandaag is: welk dier staat er afgebeeld op een pak Kellogg's Cornflakes, de beroemde ontbijtgranen? Is dat een tijger, is dat een haan of is dat een toucan? Dus welk dier staat er afgebeeld op het pak Kellogg's Cornflakes, de beroemde ontbijtgranen? Is dat een tijger, is dat een haan of een toucan? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. En het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welk dier staat er afgebeeld op een pak Kellogg's Cornflakes, de beroemde ontbijtgranen? Is dat een tijger, is dat een haan of is dat een toucan? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing met natuurlijk het goede antwoord naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond en welkom bij Radio Excellence. Het weekend staat bijna voor de deur en dat betekent dat de bioscopen zich opmaken voor een drukke periode. Ben jij nog op zoek naar een leuke film? Dan hebben wij weer drie aanraders voor je. Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear en hun speelgoedvrienden zijn terug in een gloednieuwe avontuur. Dit keer krijgen ze te maken met de moderne technologie die hun vertrouwde wereld volledig op zijn kop zet. Toy Story 5 zit vol humor, emotie en prachtige animaties en is een feest voor jong en oud. Dan The Invites. Ben je liefhebber van thrillers? Dat mag. Dan mag je naar The Invites en dat mag niet ontbreken op je lijstje. Een mysterieuze uitnodiging leidt tot een avond vol spanning, geheimen en onverwachte gebeurtenissen. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt. Een film die je tot de laatste minuut blijft verrassen. Dan Jurassic World Rebirth. Voor de liefhebber van actie en avontuur is Jurassic World Rebirth een uitstekende keuze. Adembenemende achtervolgingen, indrukwekkende dinosaurussen en spectaculaire scènes maken deze film een van de grootste bioscoophits van dit moment. Dus een aanrader om zeker eventjes heen te gaan. Dit was het dan. De Radio Excellent Bioscoopagenda van vandaag. Morgen sluiten we de week af met een speciale vrijdageditie. Borden vol filmtips voor het weekend. Tot morgen. En natuurlijk blijf je luisteren naar Radio Excellent, waar je altijd als eerste op de hoogte blijft van het laatste entertainmentnieuws. Hier op de muziek- en informatiezender.

0: De headlines uit het nieuws. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bazenghi voor de Zuidkust. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië en ontmoet daar president Alexander Vucic. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. We gaan het hebben over de groene wissel. Koffiedik is goud waard. Een praktische, gratis duurzaamheidstip voor in en rondom het huis. We drinken in Nederland gemiddeld zo'n 4 koppen koffie per dag. En wat doen we na het zetten van met die koffieprut? Juist, dat gooien we direct in de vuilnisbak. Zonde, want Koffiedik is echt het zwarte goud voor je huishouden en je tuin. Je kunt er namelijk bakken met geld mee besparen. Ten eerste is het de ultieme gratis plantenvoeding. Koffie zit vol met stikstof, fosfor en kalium. Gooi een beetje gedroogde koffiedik bij je kamerplanten of in de tuin en ze schieten omhoog. Vooral rozen en hortensia's zijn er dol op. Een extra bonus, slakken en katten haten die geur, dus die blijven direct uit je tuin weg. Nou, dat is eigenlijk een goede tip. Heb je geen tuin? Ook binnen doet het wonderen. Heb je net vis of knoflook gesneden en stinken je handen? Was je handen dan met een beetje koffiedik. Het schuurt de geur en zo vanaf en je krijgt er nog eens zachte handen van ook door de natuurlijke oliën. Zelfs een stinkende koelkast los jij mee op. Zet een schaaltje droog koffiedik op een plank en het absorbeert alle vieze geurtjes binnen een dag. Dus denk de volgende keer eens twee keer na voor je die filter weggooit. Wat is jouw ultieme hergebruiktip in huis? Laat het me weten. Ja, geef het dan door via studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. En dit was het dan, de lifestyle tips voor vandaag. Je hoort het hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: Excellent! Rob Holland!
1: Ja!
0: Hollands Muziekpaleis!
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. De Odyssey, de film na 2 weken al de meest succesvolle IMAX-film ooit. De Odyssey van regisseur Christopher Nolan is al na 2 weken de meest succesvolle IMAX-film die ooit in Nederland in de bioscoop heeft gedraaid. Bioscoopketen Pathé meldde dat er in 14 dagen tijd meer dan 172.000 IMAX-tickets voor de film zijn verkocht. Een woordvoerder van Pathé noemt dit een onwaarschijnlijk aantal. Het vorige record in Nederland stond op naam van Nolan ook en zijn film Oppenheimer uit 2023. Voor deze film werden toen 170.500 kaarten verkocht, maar Oppenheimer deed het hier toen 8 weken over. In IMAX-zalen kunnen bezoekers films op een groter doek scherper zien. Ook zijn de geluidsinstallaties in dit soort zalen beter. Nolan en zijn Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema draaiden voor Oppenheimer sommige scènes met een speciale IMAX-camera. De Odyssey schoot het tweetal in zijn geheel op IMAX-formaat. Pathé introduceerde het IMAX-formaat in 2005 in Nederland. Inmiddels bezit de keten 7 van dit soort zalen. Bioscoopketen Kinepolis heeft sinds een klein jaar ook 3 IMAX-zalen. Ook bij Kinepolis is Odyssey in IMAX-zalen doorlopend uitverkocht. Maar Kinepolis heeft geen vergelijkingsmateriaal, omdat de zalen nog maar zo kort open zijn. In Pathé wordt op 1 op de 3 kaarten van de Odyssey verkocht voor een IMAX-zaal. In alle landen van de Odyssey in de IMAX-zalen draait worden deze weken records gebroken. Maar het is wel bijzonder dat in Nederland het epos al zo snel de best scorende titel ooit is. Pathé heeft de komende weken zelfs een 's nachts en in de ochtenduren extra vertoningen ingepland in deze zalen om een grote vraag te kunnen voldoen. Behalve de Odyssey doet ook de nieuwe Spider-Man film Brand New Day, die ging draaien, het uitzonderlijk goed. De film trok bij Pathé op de eerste dag meer dan 37.000 bezoekers. Alleen de Marvel film Avengers, The Endgame uit 2019 trok meer bezoekers op de eerste dag. En dat waren ze dan de entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 7 augustus. Op NPO 1, het begin om 7 uur met Op Safari. Dieren Cheetah Maisa kwam als jonge welp naar de dierentuin. Dan woeste grond. Vera maakt een groot gebaar bij de scheiding, maar krijgt weinig daarvoor terug. Dan NOS Journaal om 8 uur. Dan muziekfeest op het plein. Met onder andere Dries Rolfink, Robert van Hemert en Donnie. Dan de avondetappe. Het praatprogramma over wielrennen. En dat is over de Tour de Femme. Dus de Tour de France voor vrouwen. Dan NOS Studio Sport. En dat gaat over voetbal. En dan Keuringsdienst van Waarde. En die sluit de avond dan weer af. Dan hebben we om 7:50 Wildernis onder water. Zodra de natuur een beetje geholpen wordt, gaat het allemaal een stukje beter. Dan Nederland op film, historische maatschappij, een ander onderwerp dan het nieuws. Patience, een misdaadreeks, een vrouw wordt doodgeschoten, aangetroffen onder een giftige boom. Dan Nieuwsuur, Crownchester, een misdaadreeks en die sluit de avond af. Dan hebben we, de reizen van Waas op NPO 3 om 7:30. Dan de slimste mens België. En de grote finale schrijft acteur Ferry Hermans aan. Sluipschutters verplaatsen zich in moordend tempo. En NPO Doc Taylor, dat is een portret uit Pennsylvania afkomstige Taylor Smith. Dan om 8:00, Ik weet er alles van RTL 4, Secret Duets en Nederland met vakantie. Dan hebben we om 8:30 Erasmus MC 24/7 op de RTL 5. Dan hebben we 1 en 2 vandaag en 24 hours in de ER. Op SBS 6 Bondgenoten om 8:00. De Oranje Zomer met praatprogramma natuurlijk van alles en nog wat. Hart van Nederland erachteraan en shownieuws. Wordt hij al geholpen? Op SBS 9, de rechter gaat weer on tour. Rush Hour en Rush Hour 2, die komen daar achteraan. Fire Country, dat duurt tot en met 10:30. En Chicago Fire sluit de avond af. Op Veronica, The Best of Tom Kas om 8:30. En de Staatsloterij Show, die zijn drie koppels nemen tegen elkaar op. Goed, en dit was het dan. Ja, de televisieprogramma's van morgen die je vandaag moet bijhouden.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bazenghi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, dit is donderdagavond, wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis, de grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie, natuurlijk hier zo bij de muziek en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij, tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.
4: Zeg ja, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis voor verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volume kom omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent en de vraag van vandaag is: welk dier staat er afgebeeld op een pak Kellogg's Cornflakes, de beroemde ontbijtgranen? Is dat een tijger, is dat een haan of is dat een toucan? Dus welk dier staat er afgebeeld op een pak Kellogg's Cornflakes, de beroemde ontbijtgranen? Is dat een tijger, is dat een haan of een toucan? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. En het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond en welkom bij Radio Excellent. Het weekend staat bijna voor de deur en dat betekent dat de bioscopen zich opmaken voor een drukke periode. Ben jij nog op zoek naar een leuke film? Dan hebben wij weer drie aanraders voor je. Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear en hun speelgoedvrienden zijn terug in een gloednieuwe avontuur. Dit keer krijgen ze te maken met de moderne technologie die hun vertrouwde wereld volledig op zijn kop zet. Toy Story 5 zit vol humor, emotie en prachtige animaties en is een feest voor jong en oud. Dan The Invite. Ben je liefhebber van thrillers? Dat mag. Dan mag je naar The Invite en dat mag niet ontbreken op je lijstje. Een mysterieuze uitnodiging leidt tot een avond vol spanning, geheime en onverwachte gebeurtenissen. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt. Een film die je tot laatste minuut blijft verrassen. Dan Jurassic World Rebirth. Voor de liefhebber van actie en avontuur is Jurassic World Rebirth een uitstekende keuze. Adembenemende achtervolgingen, indrukwekkende dinosaurussen en spectaculaire scènes maken deze film een van de grootste bioscoophits van dit moment. Dus een aanrader om zeker eventjes heen te gaan. Dit was het dan. De Radio Excellent Bioscoopagenda van vandaag. Morgen sluiten we de week af met een speciale vrijdageditie. Borden vol filmtips voor het weekend. Tot morgen. En natuurlijk blijf je luisteren naar Radio Excellent, waar je altijd als eerste op de hoogte blijft van het laatste entertainmentnieuws. Hier op de muziek- en informatiezender Radio.

0: de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bazinghi voor de Zuidkust. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. We gaan het hebben over de groene wissel. Koffiedik is goud waard. Een praktische, gratis duurzaamheidstip voor in en rondom het huis. We drinken in Nederland gemiddeld zo'n 4 koppen koffie per dag. En wat doen we na het zetten van met die koffieprut? Juist, dat gooien we direct in de vuilnisbak. Zonde, want Koffiedik is echt het zwarte goud voor je huishouden en je tuin. Je kunt er namelijk bakken met geld mee besparen. Ten eerste is het de ultieme gratis plantenvoeding. Koffie zit vol met stikstof, fosfor en kalium. Gooi een beetje gedroogde koffiedik bij je kamerplanten of in de tuin en ze schieten omhoog. Vooral rozen en hortensia's zijn er dol op. Een extra bonus, slakken en katten haten die geur. Dus die blijven direct uit je tuin weg. Nou, dat is eigenlijk een goede tip. Heb je geen tuin? Ook binnen doet het wonderen. Heb je net vis of knoflook gesneden en stinken je handen? Was je handen dan met een beetje koffiedik. Het schuurt de geur en zo vanaf. En je krijgt er nog eens zachte handen van ook. Door de natuurlijke oliën. Zelfs een stinkende koelkast los jij mee op. Zet een schaaltje droog koffiedik op een plank. En het absorbeert alle vieze geurtjes binnen een dag. Dus denk de volgende keer eens twee keer na voor je die filter weggooit. Wat is jouw ultieme hergebruiktip in huis? Laat het me weten. Ja, geef het dan door via studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. En dit was het dan, de lifestyle tips voor vandaag. Je hoort het hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. De Odyssey, de film na 2 weken al de meest succesvolle IMAX-film ooit. De Odyssey van regisseur Christopher Nolan is al na 2 weken de meest succesvolle IMAX-film die ooit in Nederland in de bioscoop heeft gedraaid. Bioscoopketen Pathé meldde dat er in 14 dagen tijd meer dan 172.000 IMAX-tickets voor de film zijn verkocht. Een woordvoerder van Pathé noemt dit een onwaarschijnlijk aantal. Het vorige record in Nederland stond op naam van Nolan ook en zijn film Oppenheimer uit 2023. Voor deze film werden toen 170.500 kaarten verkocht, maar Oppenheimer deed het hier toen 8 weken over. In IMAX-zalen kunnen bezoekers films op een groter doek scherper zien. Ook zijn de geluidsinstallaties in dit soort zalen beter. Nolan en zijn Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema draaiden voor Oppenheimer sommige scènes met een speciale IMAX-camera. De Odyssey schoot het tweetal in zijn geheel op IMAX-formaat. Pathé introduceerde het IMAX-formaat in 2005 in Nederland. Inmiddels bezit de keten 7 van dit soort zalen. Bioscoopketen Kinepolis heeft sinds een klein jaar ook 3 IMAX-zalen. Ook bij Kinepolis is Odyssey in IMAX-zalen doorlopend uitverkocht. Maar Kinepolis heeft geen vergelijkingsmateriaal, omdat de zalen nog maar zo kort open zijn. In Pathé wordt op 1 op de 3 kaarten van de Odyssey verkocht voor een IMAX-zaal. In alle landen van de Odyssey in de IMAX-zalen draait, worden deze weken records gebroken. Maar het is wel bijzonder dat in Nederland het epos al zo snel de best scorende titel ooit is. Pathé heeft de komende weken zelfs een 's nachts en in de ochtenduren extra vertoningen ingepland in deze zalen om een grote vraag te kunnen voldoen. Behalve de Odyssey doet ook de nieuwe Spider-Man film Brand New Day, die ging draaien, het uitzonderlijk goed. De film trok bij Pathé op de eerste dag meer dan 37.000 bezoekers. Alleen de Marvel film Avengers, The Endgame uit 2019 trok meer bezoekers op de eerste dag. En dat waren ze dan de entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 7 augustus. Op NPO 1 begin om 7 uur met Op Safari. Dieren Cheetah Maisa kwam als jonge welp naar de dierentuin. Dan woeste grond. Vera maakt een groot gebaar bij de scheiding, maar krijgt weinig daarvoor terug. Dan de NOS Journaal om 8 uur. Dan muziekfeest op het plein met onder andere Dries Rolfink, Robert van Hemert en Donny. Dan de avondetappe, praatprogramma over wielrennen. En dat is over de Tour de Femme, dus de Tour de France voor vrouwen. Dan NOS Studio Sport. En dat gaat over voetbal. En dan Keuringsdienst van Waarde. En die sluit de avond dan weer af. Dan hebben we om 7:50 Wildernis onder water. Zodra de natuur een beetje geholpen wordt, gaat het allemaal een stukje beter. Dan Nederland op film, historische maatschappij, een ander onderwerp dan het nieuws. Patience, een misdaadreeks, een vrouw wordt doodgeschoten, aangetroffen onder een giftige boom. Dan Nieuwsuur, Crownchester, een misdaadreeks en die sluit de avond af. En dan hebben we, de reizen van Waas op NPO 3 om 7:30. Dan de slimste mens België. En de grote finale schrijft acteur Ferry Hermans aan. Sluipschutters verplaatsen zich in moordend tempo. En NPO Doc Taylor, dat is een portret uit Pennsylvania afkomstige Taylor Smith. Dan om 8 uur, ik weet er alles van RTL 4, Secret Duets en Nederland met vakantie. Dan hebben we om 8:30 Erasmus MC 24/7 op de RTL 5. Dan hebben we 1 en 2 vandaag en 24 hours in de ER. Op SBS 6 Bondgenoot om 8 uur. De Oranje Zomer met praatprogramma. Natuurlijk van alles en nog wat. Hart van Nederland erachteraan. En shownieuws. Wordt hij al geholpen? Op SBS 9. De Red en de Rechter gaat weer on tour. Rush Hour en Rush Hour 2. Die komen daar achteraan. Fire Country, dat duurt tot en met 10:30. En Chicago Fire sluit de avond af. Op Veronica, The Best of Tom Kas om 8:30. En de Staatsloterijshow, die zijn drie koppels nemen tegen elkaar op. Goed, en dit was het dan. Ja, de televisieprogramma's van...

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden.

0: De headlines uit het nieuws. De regionale hittegolf in het zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bazinghi voor de Zuidkust. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden.

0: de headlines uit het nieuws. De regionale hittegolf in het zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezingi voor de Zuidkust. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland.